0: In Shirai FM 104.5. Emu ye den. In Shirai FM 104.5. Emu ye den.
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra 104.5. Emu adi.
3: Me se so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranso adu jama ofie kwanso ofinso ofie kwanso na hwe nipa dome eti ofie kwanso deboyo smile 1 pm 2 a obi antim fie 2 ofie kwanso ye